En dis mos hoe jy die dag moet begin. Een lekker dansmuziek 629 was daar die amper sê kraai. Ja, ons my lieflike hoenderhaantjie, ja, wat ek nog daar by die KFC moet gaan aflaai. Een van die dae. Maroon 5 with Maps en dan net daarna, dan kyk ons wat gaan aan ons verkeerssake.

0: van Jimmy Sauce Brulekkers, soos ek krik in my mat.
1: Hippie, hippie shake, daar so natuurlijk van The Swinging Blue Jeans. Lekker, ek hoop jy kon nou lekker hippie, hippie shake. The cause, all the love in the world, I send you.

huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais.

0: Volgens het pas daar geluisterd naar Inikie van Leo Sonskeen, Dance Till Night. En dan is het tijd om vannacht te kijken naar jou weer vanmorgen. Daarna is het handelsbreek met nog muziek wat komt in huiswaard Sammerdijn. Kom eens kijken wat die temperaturen doen morgen, die minimum en maximum temperaturen, aan ons verschaft door die Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Morgen donderdag hard op die spoort. Morgen minimum van 7, een maximum van 20 morgen. Gedeeltelijk bewolk hier in Hardies. Nou, het jongens, temperaturen morgen. Niet te koud, niet te warm. Maar het is maar aan die koelere kant. 20 graden Celsius. Dan vinnig die rest van Zuid-Afrika. Pretoria morgen 9, 19. Johannesburg 7, maximum 17. Gedeeltelijk bewolk. Kaapstad morgen 14, maximum 19. Gedeeltelijk bewolkt, Durban 17-24. Daar raakt het nogal een beetje warmer. 17-24. Bloemfontein, 3 in die ochtend. 3 graden boek aan vriespunt. 18 maximum, baie koud in die ochtend daar. Polokwane 7-19. En dan Appington, 9 maximum 23. Met de kans op reen en donderbui. Ook reen wat verwacht wordt in Port Elizabeth morgen. 8 maximum 19. En Oost-Londen, een bewolkte dag, 14, maximum 19. Luisteraars van jouw stasie dan Brackenfell. Morgen dan bij jullie in Brackenfell. 11 minimum, 19 maximum. Een heerlijke zonskindag. Ons luisteraars van Riebeek Valley Radio en Riebeek West in die Vallei area. Dit is natuurlijk Riebeek Vallei. 11 minimum, 19 maximum, een gedeeltelijk bewolkt. Ons neem een vinnige handelsbreek en dan na die muziek van Kerkstraat. Het is een nieuwe groep, Kerkstraat met één keer. Blij ingeskakel.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven zeker niks nie.
3: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige

Oh, die lange dagen van PC Vermaak. PC Vermaak met Blom in, voor het Kerkstraat. Maar ja, dit is 23 minuten na 6. Dus dan kijk ik naar jouw laatste verkeersverslag van die dag. Wat gaan we die paaien aan op die laatste stadium van die dag?

0: Lieve keer verslag wat aan ons verschaft wordt door iTraffic. In Kaapstad hier een zin in. Dat is ongeluk op die Indian ingaande in de westelijke richting, die afrit bij de R101. Ongeluk daar op die Indian ingaande, net na die afrit vanaf de R101. Jij mag dan problemen hebben daar in termen van de banen wat toegesluit of gesluit gaan worden. In Gauteng, die N3 oostelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, die afrit bij Modderfonteinweg. Stilstaande voertuig op de N3 Zuid, net na Modderfontein, die schouder van die pad is toe. En dan die N1 westelijke voorbijgang, Zuid afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op de N1 Zuid, net voor Gordonweg, die schouder van die pad is gesluit. Dan die N1 westelijke voorbijgang, Noord en 12 Oost Marokka voorbijgang. Stilstaande voertuig daar op de N1 Noord voor die Gouwe Weg. En dan terug in Kaapstad, baie druk verkeer in die Kaap tans op die N2 uitgaande, die afrit bij Spine Road. Dat is in de oostelijke richting daar, ons gezet, baie druk verkeer op die N2 uitgaande daar, bij die afrit bij Spine Road. Lijkt of die andere provincies op hierdie stadium redelijke kalme toestanden ervaren. Geen ernstige verkeersproblemen wat aangemeld wordt nie. So, hierdie is dan ons laatste verkeersverslag van die dag. Die tijd stap aan, Amerikies 25 minuten na 6 vanavond. Kunstenaar drie spel die muziek van Karen Huygaard. Dus gaan so'n bykie na haar leven muziek kyk. So vanaf 6:30. Maar kom, ons maak nog een bykie muziek. Hier is Bonnie Tyler, My Guns Are Loaded. En as dat tijd is, dan luister ons ook naar Joe Dolan.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.